0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: D66 en Pro zetten een aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

panden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jansen zeventientjes in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van fort vol deukenbulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten, dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten en hartverscheurend kreunde als je remde in de bocht. Maar als hij met zijn wagen door zijn eigen buurtje ging,

op zeker zondagmorgen die het noodlot extra schikte. Gevielen dat ook ma haar meer dan ongewone dikte. Etapsgewijze deel na deel in wrakvehikel wrikte. Om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan. Pa trachtte met de slingers monsters in gewand te zoeken. Maar het reageerde niet, het kraakte slecht.

Papa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Ma zei, doe eerst je strikje recht, de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of zij haar klakson niet wou roeren. En ging weer in de olie liggen met z'n goeie goed. Het kroost verpoosde zich met aan de handeltjes te knoeien. Zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. Pa dreigde met zijn sleutel de familie uit te roeien. Het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het fortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin.

Twee uur na dit gebeuren arriveerde er een wagen met paard voor Nelis deur en de verblijde buren zagen hoe ma met een gezwollen oog de trap werd opgedragen, luid op onschone dingen zeggend over autosport. Daarachter man en kroost vol olie, wegenstof en deuken. De voerman van de kar bracht nog een baalzak in de keuken. Slechts hij die veel had gestudeerd in de tiendeelige breuken kon zien dat dit het afgekloven rib was van de Ford. De buren hadden hun revanche en glimlachten verblijd. En Nelis als die uit.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dan zegt zij, ich heiße Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet opeens een vlekkie op haar blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, de vlekkie. Jackie fluistert, geh nicht fort.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.

kwam Lize aan de man. Het was een keurig nette jongen en hij heette Willem-Jan. Lize's kwalen gingen over, want ze dacht er niet meer aan. Wel was ze zeer doorlopend zwanger, maar dat komt er dikwijls van. Ja, ja, ja, ja. Die Lize alweer een keer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijdt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Rondom 10. Vorige week hebben we helaas vanwege de abnormale temperatuur... Ik zie helemaal geen... We zijn wel in de uitzending. Ja, dat klopt helemaal. Het lampje hierboven brandt niet, maar dat zal vanwege die warmte zijn. Dus zoals ik al zei, vorige week hebben we helaas vanwege de abnormale temperatuur geen programma kunnen presenteren. Het zou zonde zijn om die playlist niet te gebruiken, vandaar dat we deze dinsdag de schade inhalen. Zondag 21 juni was het de langste dag van het jaar en het begin van de zomer. Logisch dus dat we vandaag beginnen met Zomerzon van de Makkers, een lekker vlot zomersliedje waar je vrolijk van wordt. En de rest van het programma is voornamelijk gevuld met liedjes die betrekking hebben op die zomer. We denken dan aan zitten op een terrasje in de zon met een lekker glaasje bier, witte wijn of iets verfrissends zonder alcohol. Het terrasje pikken is een van die gezellige bezigheden, vooral als het spontaan gebeurt. Met ons programma proberen wij dat terrasgevoel een beetje op te wekken. En daarnaast brengen we natuurlijk nieuwtjes van de wetenswaardigheden uit de regio, de verjaardagen en allerlei tips voor de gezondheid. Met Agnes voor de microfoon en Pierre achter de knoppen. We wensen u veel luisterplezier.

Ja, dat waren de Makkers met Zomerzon. Ons heerlijke vlotte begin met de zomer. En het is nog steeds lekker buiten. En dan hebben we Rens Gorissen. Daar is een heel mooi boekje over verschenen in Oosterhout. Dichter bij Oosterhout. En dat zijn dan gedichten van Axel Kruse en Christian Gooiaars. Er staat ook een mooi gedicht in over de ode aan Oosterhout. En dat vond ik heel erg mooi passen bij de tuin van Omerslied, wat wij hierna gaan draaien. Oosterhout, mijn Oosterhout, de mooiste aller steden. Je rijdt de snelweg op en af met angst voor lijf en leden. Oosterhout, ik laat voor jou de loftrompetten schallen. Al heb je een dure kelder waar een hond zijn fiets wil stallen. Je winkelcentrum, groot en leeg, wordt straks een stadskantoor. En de Bredase weg, rijdt die dan nooit een keertje door? Maar Oosterhout, wat mij aan jou het meeste kan bekoren, ze blazen er in elk geval niet heel hoog van de toren.

0: Ja, dat was Rob met Het werd zomer. Nou, dat is het geworden hoor. En daarvoor de inderdaad Gorissen en daarvoor de Makkers.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Wij feliciteren vandaag Chris Hinze, fluitist Nederland. Adelheid Rozen, actrice. Carl Lewis, atleet van de USA. Bastiaan Ragas, zanger Nederland. Barbara Barends, sportjournaliste. Anne van Veen, zangeres. En Jamai Lohman is een musicalster hier in Nederland. Ja, we hebben heel veel verjaardagen vandaag. 6 juli is Raymond van Gils jarig. En daar zijn we altijd heel erg blij met onze Raymond. Want die zorgt altijd dat hier alles blijft draaien. En 14 juli is Marco Echelmeijer jarig. 9 juli is de moeder van Raymond jarig, Helene van Gils. En verder willen we natuurlijk alle mensen die iets te vieren hebben van harte feliciteren namens Rozo.

Ja, dat was Heino, blauw, bluchtig en cyan. Chantal was er met Wennis Wieder is en Dennis Roesels was onze gast. En na het Amsterdamse Van Gogh Museum vind je hier de grootste Van Gogh verzameling met bijna 90 schilderijen, waaronder de aardappeleters, en 180 tekeningen. Uniek gelegen in Nationaal Park Hoge Veluwe en met een beeldentuin waarin 200 moderne beelden staan. Op publiekslieveling Jardin des Mâles van Jean Dubuffet mag je picknicken. Krullemuller.nl is het adres waar je nog meer informatie kunt krijgen. En wil je misschien een hapje eten, lunchen of dineren met seizoensgebonden ingrediënten? Dat kan bij de Wever Lodge in het hartje natuur aan de rand van Otterlo. Ga fijn onthaasten in de moderne tweepersoonslodge met keukentje midden in het bos aan de rand van Arnhem. Vanaf 110 voor twee personen. En nog meer informatie kunt u krijgen op buitenplaatspetersburg.nl.

Ga dame, 1000 zomersprotjes, Udo Jurgens. Oerlaub in Zuiden. Vicky Leanders was weer onze gast met die boezoekie. En dan gaan we naar het weerbericht. De temperatuur zakt nog iets de komende dagen en daardoor komt er een einde aan de hittegolf. Er staan enkele vriendelijke dagen op het programma. Vandaag schijnt vooral in het oosten de zon nog regelmatig. Vanuit het westen neemt de bewolking namelijk snel toe. Het blijft zo goed als droog en het wordt 21 graden in het westen, 26 of 27 langs de oostgrens. Ook morgen wordt het tussen de 21 en lokaal 26 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk valt een bui. Ook donderdag kan wat regen vallen. De dagen erna verlopen droog en in de middag is het 21 tot 25 graden en in de nacht rond de 14 graden. Heerlijk!

0: Ja, dan kunnen we nou met recht zeggen, en daar zijn we heel blij mee, met het prima weertje vandaag. Gezongen door Ronald Reinders. En Corrie Konings was er met op dat warme strand. En achter de wolken schijnt de zon van het goede doel. En is het een feit of een fabel? Alleen mensen met overgewicht hebben hoog cholesterol. Nou, het is een fabel. Ook mensen met een gezond gewicht kunnen een hoog cholesterol hebben. Dat kan te maken hebben met leeftijd, erfelijke aanleg of andere factoren. Soms is een verhoogd cholesterol een kenmerk in de familie. Zoals familiaire hypercholesterolemie, waarbij sprake is van een fout gen. De lever blijkt hierdoor niet in staat voldoende cholesterol uit het bloed te halen. Lees meer over fabels en feiten over cholesterol op hartstichting.nl.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente.

Ga er mee, lekker bakje drinken. Wij zijn eraan toe. Het raam staat weer lekker open. Het is geweldig. Onze voorzitter is even langs geweest. Fijn, was even gezellig. En we drinken dan een bakje koffie en draaien Nederlandse hits uit het verleden.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Ja, dat was een Nederlandse hits uit het verleden. En dat waren leuke hits. En we hebben heerlijk koffie gedronken. De ramen opengezet, de deuren opengezet. Het is hier nu heel aangenaam om ons programma te presenteren. En ik hoop dat u dat een beetje kan horen via onze stem. We gaan verder met ons programma rondom 10. En dat is Vakantie met Mieke en Freddy Breijk.

We gaan naar de Everly Brothers, want Tineke Schouten die dacht van ik ga helemaal niet op vakantie, dat heb ik helemaal geen zin. Dus de Everly Brothers zijn op 30 juni 1957 voor het eerste gast in de Ed Sullivan Show. In aflevering 470 van dit televisieprogramma van de Amerikaanse omroep zingt het duo Bye Bye Love. Andere gasten in deze uitzending zijn Jane Mansfield, Dean Martin, The Kirby Stone 4, Artie Miller en Marilyn Monroe.

kinderschouten die hadden genoeg van over de tweede keer. En begin, als ze er al niet veel zin in, dus duidelijk, ze heeft geen zin in de vakantie, want het is niet alles. Nou, je kan natuurlijk naar een mooie B&B gaan, een B&B, wat ze tegenwoordig zeggen, thuis aan het water in Weesp. Dus naar de meer en de weilanden van de Vechtstreek ligt B&B de Overhoorn. Een nationaal monument waar luxe, authenticiteit en warme gastvrijheid hand in hand gaan. Of je nu kiest voor een van de 6 sfeervol ingerichte kamers of een van de appartementen voor 2 tot 5 personen, hier voel je je meteen thuis. De authentieke appartementen bieden alle ruimte en privacy die je wenst. Het ontbijt is een feest op zich. Vers en eerlijk, met Overhoorn appelsap, eitjes, pruimenjam en honing. Alles van eigen erf. De 2 hectare tuin met boomgaard, moes en snijbloementuin en veel terrasjes nodigt uit om te kuieren en bij te komen. Ook de omgeving mag er zijn. Vocht Uitermeer ligt vlakbij, het Naardermeer en de Vecht direct voor de deur en het historische stadje Weesp is op een kwartiertje fietsen. Wilt u reserveren? Kijk op overhoorn.nl.

0: zo'n dag dat niks meer moet, maar alles mag.
1: Kan je lachen.
2: Leuk hè, de Berinis. Oh, wat een dag. Anneke Kreuner zong Brandend Zand. En Abba was er met Summer Night City. Nou, André Rieu. Het is al 75 jaar. Hij keert in de zomer van 2027 terug naar het Vrijthof in Maastricht voor een reeks concerten. Donderdag start hij met de 20e editie op het Vrijthof. Hij geeft dan 13 concerten.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Als het zonnetje schijnt, Jannes. Nou, die heeft de afgelopen dagen flink zijn best gedaan, die zon. En dan We Were All Wounded at the Wounded Knee van Redbone staat vanaf 30 juni 1973 vijf weken lang op de eerste plaats in de Belgische hitparade. Met Lolly Vegas, Anthony Bellamy en Bud Rilera hebben deze single opgenomen naar aanleiding van de bezetting van de nederzetting Wounded Knee in Zuid-Dakota door jonge Sioux-Indianen. Die protesteren hiermee tegen de sociale en economische achterstand van Indianen in de Verenigde Staten. Na 10 weken komt er op 8 mei 1973 een einde aan deze bezetting. In We Were All Wounded at Wounded Knee wordt in scherpe bewoordingen kritiek geleverd op het beleid van de Amerikaanse regering. Ook in Nederland bereikt deze single de eerste plaats en We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone staat vanaf 9 juni 1973 vijf weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40.

0: Ja, lieve luisteraars. Over het weer raken we nooit uitgepraat. Maar zingen lukt wel aardig. En dat hebben we dan ook via de platen en cd's aan u laten horen. Dat was trouwens een leuk gezicht de afgelopen uurtjes. De bewoners van de Doelen liepen voorbij onze studio en staken hun duim omhoog om zo hun waardering aan ons kenbaar te maken. Fijn dat u een plezier hebben kunnen doen. Jan en Anton genieten nog even van een welverdiende vakantie. Dus die zijn in de komende uurtjes niet te horen, maar gewoon de oor. Onze programma's draaien natuurlijk wel gewoon met gezellige muziek door. Volgende week is iedereen weer present. Heel veel liefs en graag tot dan met Pierre en Agnes. Houdoe!
1: Houdoe!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

verliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door.

maar je bent haar, bent heen.

zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die, dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.

Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. We gaan in snel tempo richting van de zomer. En het is een traditie dat we in zomerse tijden op vakantie gaan. Dat geldt ook voor ons programma. Later daarover meer. Intussen hebben Anton en ik de nodige tijd er weer in gestoken om een heerlijk programma te maken. We gaan platen draaien voor elk wat wils, maar we blijven op de rails. Smeer je nog snel even in als je naar buiten gaat. Neem een makkelijke houding aan, zet wat versnaperingen in het zicht en draai de knop van je toestel naar een hoger volume. Dan zijn we samen op tijd en klaar voor de eerste van vandaag.

Na ons openingstune werd ons programma geopend door een paar goede oude bekenden. Namelijk de inmiddels gestopte Haagse band Golden Earring. Je hoorde één van hun vele grote hits. The Sound of Screaming Day. Een werkstuk uit 1964. En het klinkt misschien wat nonchalant, maar de jongens van Pater Moes Groen, die reageerden hierop wat verdwaasd met hun Laat maar waaien. Voor een amoureus liefdesliedje gaan we naar Frankrijk.

maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

Michel Sardou is een Franse chansonnier en acteur, afkomstig uit een artiestenfamilie. Zijn vader was een zanger, cabaretier en acteur. Zijn moeder was een zangeres en een actrice. Hij had het dus niet van vreemden. Zijn grootste succesnummer had hij dan ook in Nederland in 1973 met La Madie d'Amour. Ook als acteur stond hij met succes op de planken. Alleen al met het theaterstuk L'Homme Question stond hij 160 dagen in het theater. Michel is intussen 79 jaar en nog steeds volop actief. En je zou er hoofdpijn van krijgen. Volgens Tol Hansen dan toch. En dan nu een lied over een wreed Afrikaans heerser. MUZIEK

Eind jaren 80 werd er op de tv een indringende, maar o zo populaire serie uitgezonden, Saka Zulu genaamd. Het verhaal ging over een nietsontziende krijgsheer die tussen 1787 en 1828 een schrikbewind voerde in het oosten van Zuid-Afrika. De serie was een grote tv-hit. De tune We Are Growing werd gezongen door Margaret Sengana. En Johnny Gold was kennelijk blij dat die Zulu-koning eindelijk was vertrokken. Want hij zong Houdoe, hey. Een schijven die blijven aflevering zonder Tiroler klanken kunnen we niet laten passeren.

Liefhebbers van Tiroler muziek komen in ons programma niets tekort. Zo ook vandaag met het Power Trio Tirol. Ze presenteerden Ein Walzer für die Liebe. En regiozanger Jeroen van Zelst, vooral bekend in Midden-Brabant, kennen we onder andere van Hef het Glas, Ze is veel ouder en Cola of Sinas. Je hoorde van hem dit keer Boeren, een single uit 2015. En we weten dat er veel accordeonluisteraars naar ons programma luisteren.

Er zijn meer accordeonbewonderaars waar wij ons van bewust zijn. Het is een instrument dat mensen kennelijk doorgaans in een vrolijke stemming brengt. Graag gaan wij hierin mee. Evi speelde de accordeonvrienden-polka. En Queen zong in 1978 over de Bicycle Race, een nummer geïnspireerd door de Tour de France. De bijgaande videoclip deed veel stof opwaaien door de rare belgeluiden en de naakte wielrensters. Het is meer dan de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

We kennen allemaal de Moederdag en de Vaderdag. Ja, er bestaat zelfs een dag van de aardappel. Een kattendag en een bedplasserdag. Een dag van de roodharige, om er zomaar even een stuk of 3-4 te noemen. Maar hoe zit het met het speciale kinderdag? De Kinderen voor Kinderen die vroegen zich dat muzikaal af. En wij hadden er zelf ook geen antwoord op. En de Pipkins brachten in 1970 een opvallend plaatje uit en noemden dat Gimme That Thing. En deze single werd in 1958 geen succes.

0: stop maar niet in je, stop maar niet in je.
1: De Amerikaanse zanger en gitarist Hank Mizell bracht in 1958 de plaat Jungle Rock uit. In 1978 probeerde hij dat nog eens. Vooral in Europa scoorde hij er dit keer wel mee. Hij haalde er zelfs de top 40 mee. En het cocktailtrio vond de vorige single een plaatje. En lieten dat weten door de fotograaf. En als je deze plaat hebt gehoord, dan gaan we ervan uit dat je het met ons eens bent. Dat onze Schijven die Blijven show door moet gaan.

De Amerikaanse rockband The Three Dog Night bestond officieel van 1968 tot 1975. In die tijd hadden ze in Amerika 19 gouden en 2 platina platen verzameld. In ons land ging het wat minder vlot. In 1974 was er in ons land een uitschieter met The Show Must Go On. Het leverde hun 9 weken top 40 op. En Rob de Nijs had in 1964 een lekker coverplaatje getiteld Jij Alleen. En als je een geregeld kijker bent naar de muziekzender TV Oranje, dan zal deze zangeres je zeker bekend voorkomen.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75ste geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Monica West is een Nederlandse zangeres die met een regelmaat te zien en te horen is op TV Oranje. Vrijwel elke maand verschijnt ze met een nieuwe single en de daarbij horende videoclip. Het zojuist gehoorde nummer Hey Ouwe Joe dateert van enkele maanden geleden. En van een geheel ander kaliber is de plaat Midnight Blue van de Engelse mezzosopraan Louise Tucker. We mochten deze dame al eens ooit eerder in ons programma ontmoeten. We gaan even tijd nemen voor een zogenaamde vrijgevochten zangeres. MUZIEK

De Amsterdamse Adele Bloemendaal was actief in het cabaret, speelde toneel, was bekend met zingen. Ook in tv-series dook ze met de regelmaat op. Als 50-jarige stond ze zelfs in de Playboy. Bekend was ze ook met carnaval. In 1972 scoorde ze met Wat heb je gedaan, Daan? Typisch voor haar was dat toen ze op 84-jarige leeftijd werd gecremeerd, er een rode clownsneus op haar kist lag. En de Engelse popgroep Christie had in 1976 een miljoenenhit met Yellow River. In Nederland betekende dat 14 weken Veronica top 40. We gaan spontaan zingen en voorzichtig meespringen.

Onze huiszangeres Jetty Paletti zorgt altijd voor plezier en sfeer. In 2008 trok ze er weer eens de stoute schoenen bij aan en had ze een top 100 nummer met Hey Knul. En Juan Pardo is een inmiddels 84-jarige in Spanje geboren zanger die in 1980 een hit scoorde met No Miables. Het nummer kwam zelfs in de top van de Mexicaanse hitparade te staan. Kun je nagaan. En dan gaan we nu allemaal eens lekker instrumentaal.

0: andere keer misschien.
1: Je hoorde de Shadows. Je weet wel, die oude begeleidingsgroep van Cliff Richard. Instrumentaal met Theme for a Young Lovers. Een opname uit 1990. En Herman van Veen, die kennen we als een podiumkunstenaar, een schrijver, een muzikant, een acteur en een componist. En als je dan ook nog weet dat hij opgeleid is voor violist en muziekpedagoog, dan weet je dat het nummer Opzij niet zomaar uit de lucht is komen vallen. En deze Engelse zangeres werd tweede op het Euro Song Festival in 1970.

De Engelse zangeres Mary Hopkin vertegenwoordigde Engeland in 1970 op het Euro Songfestival. Zij werd daar tweede met Knock Knock Who's There. Het werd een begin van een grootse carrière. Wij draaiden een van haar betere hits en dat was Those Were the Days. En van Jan Smit hoorden we het nummer Van Goes naar Permanent. Maar dan in de uitvoering van jaren geleden, toen Jan Smit nog Jantje Smit was. En als je wat ouder bent, moet dit muziekje bekend voorkomen.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Op zeezender Radio Veronica was dagelijks om 18 uur een verzoekplatenprogramma te horen met de titel Jukebox. Het werd gepresenteerd door de DJ Stan Haag. Wij draaiden de tune die werd gespeeld door het Norman Petty Trio. En Manke Nelis liet ons weten nog steeds een grote wens te hebben. Oh, had ik maar twee benen. We gaan steeds meer in de richting van de zomer en daar hoort de zon bij.

de wereld, ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zouden ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen.

George Harrison was een Beatle-gitarist die veel te jong in 2001 is overleden. Hij begon zijn carrière bij The Quarrymen, een band die de voorloper was van The Beatles. Hij is als solist bekend geworden met nummers als Bangladesh, My Sweet Lord en Give Me Love. Je hoorde Here Comes the Sun uit 1970. En Rudolf Kesselaar was een entertainer die we beter kennen onder zijn artiestennaam Rudy Karel. Zijn hoogste tijdlied haalde in 1968 de hitparades. En deze club staat bekend om hun levensliedjes en carnavalskraaks.

De muziekgroep Alle 13 Janken kennen we van hun levens- en carnavalskrakers. Nummers als De Witte Eend, Arrogante Kwal, Mosquito en Kieltje, die hangen ons nog vers in het hoofd. Het nummer Hopsasa wordt in dit rijtje nog wel eens vergeten. Reden voor ons om het nog eens te laten horen. En As Tears Go By van Marianne Faithfull komt niet bedoeld toch een beetje over als een verdrietig en wat mistroostig nummer. En deze zanger is bekend geworden door het zingen van liederen over Amsterdam.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
2: Uur na

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad, omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Fego, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

en was daarom in het nette pak gestoken. Ruim 100 jaar, je zag er niet aan af. Hij werd bijzonder aardig toegesproken.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?

Zo, goedemorgen. Fijn dat u weer luistert naar Roze Radio. En we zijn er tot 12 uur. En dat doen we natuurlijk met het programma Platenkast.

Vanmorgen alweer vroeg opgestaan om de lijst te maken. En het is weer gelukt. En gelukkig heeft André hem ook heel snel op de website gezet. Dus u kunt hem ook volgen als u wilt via www.roosjeradio.nl. En dan klik even naar onze platenlijst. En dan kunt u hem allemaal volgen. Adi zit weer achter de knoppen. Die legt alle singeltjes weer op de draaitafel. En ik zou zeggen, veel plezier. Tot 12 uur.

0: Rozo Radio.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: Nikkelen Nielsen straatzanger, ja! Yeah!

Jiminy Lee Ben Ben, zo heet het, staat op onze playlist Los Reyes. Ja, lekkere muziek. Lekker terug in de tijd, zoals we dat zeggen. Ook met Hans de Boy, Thuis Ben, Let It Be Me, de jaren 60 natuurlijk. En Wim Zonneveld, dat was de eerste plaat van deze platenkast van deze week, de Nickel & Nelis. We gaan blijven nog even in Nederland. Hier zijn de Hollies. Here I go again.

En dat waren de meisjes op de blote voetjes natuurlijk. Daar stonden ze onbekend. De dames van Prizzel Sizzel. En alles heeft een ritme. Dat is alweer even geleden. En het was een songfestivalletje.

you go. I didn't think you would believe her. It hurts me more

0: Rozo Radio. Rozo Radio.
1: Goedemorgen.
2: Ja, dat was een plaatje uit 1990 van Litouwers. Lady, ja, dat is uit zijn beginperiode zo'n beetje wel. En was wel leuk om zo weer eens te draaien. Daarvoor een tikkertje dapper, roots naar beneden. En we hebben allemaal weer lekker meegezongen met Billy Swan natuurlijk ook. I Can Help and Saturday Night at the Movies. Dit keer van de Strawberry Vocal Choir. Maar we kennen het natuurlijk van de Drifters. Harry, die zei het al. Die weet dat ook allemaal natuurlijk, hè? Net als ik, zo'n beetje. Hier is Mieke. Santa Domingo.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

je goed luistert, hoor je een beetje zweven aan het eind. Want het is met singeltjes, hè? We draaien ze gewoon hier van single. En ik zeg het altijd, als je het niet gelooft, dan kom je maar kijken naar de studio. We zitten hier elke woensdag en we draaien ze allemaal. En het zijn bijna altijd zwarte schijfjes. Heel af en toe zit er een kleurtje tussen. En dit was natuurlijk Cadans met In het Donker, over zwart gesproken. Daarvoor hadden we Connie van der Bos en Wim Rijken. Een lekker dansplaatje eigenlijk wel. Wie weet wat liefde is. Billy Joel hadden we ook nog te gast. Tell Her All About It. En natuurlijk de Platters met Smoke It In Your Eyes, als het maar buiten is. Goed, het is inmiddels alweer bijna 11:15. De tijd die vliegt vandaag voorbij. Maar hier is Bill Withers met Ain't No Sunshine.

Let Your Sunshine van Frank Ashton en Mariska van Kolk. Frank Ashton is helaas niet meer onder ons. Koos Albers natuurlijk ook niet meer. Maar Rick Astley gelukkig nog wel. Die is er nog steeds. En we gaan iets heel anders draaien. U kent allemaal het duet van de Parenvissers. Maar misschien niet in de volgende uitvoering die we nu gaan draaien. Hier zijn de kermisklanten.

2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

Weer zo'n mooi blokje hier zo bij de platenkast. En deze platen staan gewoon hier in de studio en wij trekken ze er op woensdagmorgen uit. En dan mogen ze eventjes lekker op de draaitafel genieten. Even lekker rondjes draaien. En dan gaan ze weer zo meteen terug de kast in. Ja, het klinkt een beetje raar, ik weet het. Maar het is wel zo. Daarvoor de hitmedley van David Ray en Bonnie en José. En daarvoor zat ook nog Ron Brandstede erbij. Ja. Waar is de tijd gebleven? René Schumann, ja, die was er ook nog eventjes. Ja, het is inmiddels 11:42, dus we gaan snel verder met iets leuks. Hier zijn de Vrijbuiters. Wie had ze verwacht vandaag? Ik eigenlijk niet, maar ja, ze kwamen eruit. Radio Rakker.

0: De zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
1: En na deze jingle ging de zon hier spontaan schijnen buiten. Dus dat is alleen maar leuk natuurlijk. U hoorde ook nog Redbox en John Spencer. Ja, en we hadden nog een paar plaatjes over. Maar we trekken er altijd te veel. Want je kan beter wat overhouden als ze tekort komen, zeg dan. Dan hadden we trouwens ook die end of the show. Dat is altijd het laatste wat we hier dan instarten, zeg maar. Goed, dit programma wordt herhaald dus elke week. Zo op dinsdagavond tussen 8 en 10 uur. Dan kunt u nog een keer naluisteren. En kijk op onze website van www.roosradio.nl naar de playlist. Want dat is altijd leuk om even terug te kijken. Wat dit programma betreft zijn wij er volgende week woensdag gewoon weer. En ja, voor de rest zou ik zeggen tot een volgende keer maar weer.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
3: Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.

het enige echte. Natuurlijk, jawel. En ik hoor ineens een op mijn microfoon. Dit is heel leuk, hè? Ik ga hier even wat aan doen, want nou hoor je een leuke piep op mijn microfoon. En ik hoop dat je me hoort. We gaan er even wat aan doen. Ik ben zo bij je terug, maar dan maar even een tuntje.

Nou, dan gaan we het even opnieuw doen. Hé, ja hoor. Ah, dat heeft, ik denk dat de mengtafel last heeft van de warmte volgens mij gehad, hoor. Ja, ik denk het wel. Namens mij een hele goede avond en welkom weer bij de aflevering dus van Back to the Oldies, die we begonnen met inderdaad Summer Night City, de full version van de APA. Ja, ik denk dat toch het aan mijn microfoon lag. Ja. Maar goed, daar is hij. Op de chat kan niet slapen. Beter bekend als Mieke. En ik heb het idee dat ik zometeen ook nog wel Rob zal zien. Alhoewel, Rob is vannacht wel heel vroeg opgestaan om de voetbalwedstrijd te gaan zitten kijken. Nou ja, zitten, in bed liggen, want hij heeft hem gewoon vanuit bed gekeken. Het is handig als je een beamer op je slaapkamer hebt. Ja, waar ken ik dat van? Nou, het is een zwoele dinsdagavond. Ja. Dan krijg je dat soort dingetjes, hè. Ook op Facebook trouwens, Jolanda en Linda. Die zitten lekker te luisteren. En de rest misschien ook wel. Maar goed, de bloedhete is even voorbij en daar hebben we het geluk mee. Alhoewel het nog steeds een graad of 26 buiten is, maar... Ik ben wel even blij dat die 30 graden voorbij is, want ja, het is toch wel, het is toch net iets te warm voor mij. Maar dat is persoonlijk. Zo! Nou, de komende 2 uurtjes ben ik nog bij en met natuurlijk 2 vergelijkplaten. Ik heb nog een paar leuke platen. Ik heb nog een verzoekje voor Linda onder andere liggen die ik moet draaien. Kortom, mocht je nog een verzoekje hebben, geef ik natuurlijk sowieso maar door. En dat mag over de warmte gaan, hè? Mag, hè? Mag! Maar natuurlijk ook, heb ik ook nog andere muziek voor je. En in het begin zijn die plaatjes populair.

ze hebben geweldige muziek gemaakt door deze band, Exile. And I wanna kiss you over and over and over and over. Mwah! Nou ja, goed, dan krijg je allemaal van dat soort kuseffecten. Nee, jawel. En daarvoor ook nog Marty Wilde. En dingen vroeg, Jolanda vroeg. Oh, dit is de vader van Kim Wilde? Met een vraagteken. Ja, wel degelijk. Marty Wilde is de vader van Kim Wilde. Hij heeft een tijdje iets of wat bij de platen van Kim gedaan. Maar het was vooral de broertje... Ricky, die, tenminste de broer, Ricky, die haar uiteindelijk ook heel veel van haar plaat heeft geproduceerd. En ja, goed, Jolan, zelfs Ricky nam platen op. Ja, deze komt uit 1972. Ricky was toen nog, ja, Ricky was jong. Ja, Ricky was heel jong toen. Laat dat daar maar ophouden. 1972, dit is het broertje van Kim. I am an astronaut.

Blijft leuk dit, hè? Je hoorde Ricky Wilde, de jongere broer van Kim. Hij was 11 toen hij dit plaatje opnam. En I am an astronaut. En als je hem nu ziet, dan denk je zo van... Wow, dat is een hele andere... Die man ziet er echt gewoon als een soort zware rocker uit. Terwijl hij eigenlijk dan dit soort plaatjes maakt. Ja, maar hij doet veel voor Kim op de achtergrond. En hij nam ook een plaat op met Kim. Volgens mij... Er stond zelfs een track op samen met hem op het laatste album waar ook vader Marty op zat. En Ricky Wilde is inderdaad ook weer de zoon van natuurlijk Marty Wilde. En Marty Wilde is nog steeds ook in leven. Hij is van 1939. En ofzo, ik denk niet dat hij nog echt optreedt, maar want dat kan ik niet precies achterhalen. Maar alhoewel hij wel veel meewerkte ook en ook platen schreef voor Kim. Marty maakte onder andere de tekst voor Kim Wilde, let wel, samen met haar broertje werkte hij aan veel platen. Cambodia, Checkered Love komt uit Marty's handen. Four Letter Word komt uit Marty's handen. Even kijken, wat was er nog meer van Kim dan? Hè? Kids in America, Love Blonde, Never Trust a Stranger, Rage to Love, Schoolgirl, The Second Time, The Touch, View from a Bridge, nou ja, Water on the Glass en Young Heroes. Maar hij was ook de producent en de schrijver van nummers als I'm a Tiger van Lulu, Ice in the Sun van Status Quo, Jasmine van The Casuals. Deed hij dus ook allemaal. En ja, goed, dus er zijn aardig wat dingetjes die op zijn naam staan. En dat zijn van die gekke dingetjes. En dan zegt Linda, echt iets voor jou, al vind ik hem ook leuk. Dus om dit soort plaatjes ook te laten horen. En wat leuk om te weten, zegt Jolan. Nou, inderdaad, Marty en Ricky werken er dus nog steeds mee. En je moet maar eens kijken op de Wikipedia-pagina van Ricky Wilde, de Engelse versie wel te verstaan. Dan zie je hoe die er nu uitziet. En je ziet een of andere rockman. En eigenlijk is het niet helemaal niet zo'n rocker. Ja, goed, Marty maakte aardig wat platen en hij scoorde vooral een... eigenlijk zijn grootste hit. Stiekem. En ja, dat is met dat nummer wat je hoorde, Abergavenny. Maar hij schreef dus aan heel veel platen mee. En dat is wel bijzonder, want hij is nog steeds in leven trouwens. En ook Ricky is er nog steeds. En natuurlijk Kim ook. En hij werkte aan de laatste. Volgens mij was dat die kerstplaat waar ook Marty op te horen was. Van Kim, die ze volgens mij 2 jaar geleden uitgebracht heeft. Ik dacht het wel. Was het 2 jaar geleden? Ik denk het wel. Dat moet ik even uit mijn hoofd doen. En natuurlijk, Ricky is ook op die plaat te horen. Dus kan ik ook nog eventjes laten horen. Dus Marty en Ricky werkten ook weer aan alle platen van Kim. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. En I am an astronaut. Dus inderdaad ook nog het broertje dus van Kim Wilde. Nu terug naar de jaren 60. En doen we met deze van de Kings. Het is Driving. En Looking Glass is onderweg. En Rainbow Man.

0: gingen terug naar 1973. Wat is dit toch een goede plaat eigenlijk? Looking Glass. Het is nummer Rainbow Man. En ja, ik vind deze plaat heel toepasselijk trouwens. Want ze hebben het over de warmte. En ze hebben het over ook een regenboog. Die ik trouwens vandaag gezien heb. En ja goed, I'm a Rainbow Man. Nou ja, van de andere kant. Dan zou je, tegenwoordig kun je dat heel goed draaien. Want dan denk je onmiddellijk aan, aan Pride. En dat soort dingetjes. Ja, dan zou die plaat ook eigenlijk voor kunnen passen. Ja, misschien ook wel. Qua tech, qua dingen wel. I'm a Rainbow Man. Ach ja, Looking Glass dus. Uit 1973. En daarvoor draaiden we ook nog... Ja, toch ook wel lekker hoor. Gewoon lekkere jaren 60 muziek, die hoort er ook bij. Je hoort namelijk ook nog de Kings uit het... ja, een beetje het einde van de jaren 60. Met het nummer Drive-In. En als we het dan toch over de jaren 60 hebben... If you want me so right. Dit is Adam Veit.
1: It's alright. It's alright.
0: En als je de film Good Morning Vietnam kent, dan ken je dit nummer absoluut.
1: It's alright. It's alright.
0: Want Robin Williams draait hem als de DJ keihard deze plaats. Adam Veit, it's alright.

0: ook toevallig uit 1973. The Four Tops of Sweet Understanding Love. En dit, ik vind dit lekker. En het doet altijd een beetje, dat begin van dit plaatje, het doet altijd een beetje denken aan Put Another Nickel in the Nickelodeon. Dat dingetje. En toch, ja, het zijn van die plaatjes. Als je dit hoort, dan krijg je die vibe van de jaren 70. Die soul vibe van de jaren 70. Want dit lijkt heel erg op de soul van de jaren 70. En is het natuurlijk ook. En ja, goed, de Four Tops. Ze gingen jarenlang mee. Sterker nog, in de jaren 80 scoorden ze nog hits. En er is zelfs in de jaren 90 nog een hit gekomen. Daarna is het eigenlijk een beetje stilgekomen. Volgens mij is niet de complete bezetting al meer. Maar dat durf ik even niet 100% zeker te zeggen. Ik denk van niet. Maar hou me ten goede. Van de Four Tops. En volgens mij is er wel wat veranderd in die periodes. En Levi Stubbs zit er onder andere in. Volgens mij is die niet meer onder ons. Maar ik moet het uit mijn hoofd zeggen natuurlijk. Want ik weet het niet zeker. Ja, die is niet meer onder ons. Levi Stubbs is sowieso niet meer onder ons. Die zat onder andere in de Four Tops. En hij was de lead vocalist toen in de tijd. En Theo Peoples is er ook niet meer ondertussen volgens mij, uit mijn hoofd zeggend, of wel? Nee, die is er nog wel. Die heeft ook in de Four Tops en de Temptations rondgehangen. En ja goed, ik durf niet te zeggen of dat ze er, wie er allemaal van ondertussen overleden is. Want hou me ten goede, want ik zeg ik iets verkeerd. En dan zeg ik echt, Ronaldo Benson zat er ook in, die is overleden. Ik probeer even iedereen na te gaan. Abdul Fakir, die is ook niet meer onder ons. Die is 2 jaar geleden overleden zelfs. Dat is Lex Norris, die is er nog wel. Tenminste, wat ik er even bij kan zeggen. Maar hou me ten goede. Hou me ten goede. Want anders dan zeg ik direct iets fout. Maar in ieder geval, er is nog een bezetting van de Four Tops. Alleen die is natuurlijk wel door de jaren heen veranderd. En dat heeft alles te maken met het feit dat natuurlijk, ja, laten we wel wezen, de mensen weer ouder en overlijden. En ga zo maar door. Maar ik vind dit zulke lekkere muziek. Maar goed, hoog nodig tijd voor iets heel anders. Hoog nodig tijd voor deze.
1: De Vergelijkplaat.
0: En de Vergelijkplaat is dit keer in handen van een nummer. En dat is eigenlijk instrumentaal begonnen. Het was van, en dan moet ik. Ik durf de dingen niet meer. Ik durf het even niet uit mijn hoofd te zeggen. Maar het is als instrumentaaltje begonnen. Uiteindelijk. Ik ga toch de instrumentaal ook even voor je opzoeken. Ik moet even kijken van wie het ook alweer is. Oorspronkelijk. John Rowles. Die nam het met een tekst op. En ik heb ze meteen ook.

Het zijn leuke dingen, hè. En dan hoor je, je hoort deze. Dit is de versie van Peter Tetero van de TZ. En Memory of Martin Luther King. John Rowles, ja, hoor je als eerste in de vergelijkplaat. En ik dacht, er is een instrumentale van. Die ben ik alleen nog even aan het zoeken. En ik weet van wie die is en ik kom er niet op. En die wilde ik je ook laten horen, omdat ik daar, als kind had ik daar heel veel herinneringen aan, omdat dat gebruikt werd bij schooltv. En ik was een groot schooltv-kijker toen in de tijd. Er was niet zoveel tv. Er was Duitse tv overdag en soms België. En je had op Nederland had je dan schooltv. En het was het enige wat ik op dat moment kon kijken. En als je ziek was, dan ging je dat zitten kijken. En er was altijd een programma over dieren. En er werd altijd een muziekje ingedraaid. En dat was de instrumentale versie van ja, If I Only Had Time. Maar eigenlijk moet je nog even verder wegkijken. Want het is eigenlijk een nummer wat van Michel Fugain is. En Michel Fugain, die neemt het als eerste op. En dan heet het J'aimerais pas le temps. En ik had zoiets van, nou, dan doen we die ook maar, hè. Ja, dan doen we die er ook maar even bij. Ja, ik vind van wel. Dus toch bezig zijn. En ik ga toch ook nog even die instrumentale versie opzoeken. Want die wil ik eigenlijk ook wel even draaien.

En ik kom erg niet uit. Blij als een kind is er ook nog inderdaad, van De Makkers. Klopt, Mieke? Dat is ook zo'n single die is inderdaad, die heb ik ook. Die had ik ook, die zou ik ook kunnen doen. Oh, dit is echt heel erg. Als je dan, maar ik ben die instrumentale versie aan het zoeken van dit nummer. En, want dat is min of meer een gitaartje wat het doet. Tiening, tiening, ding, tiening, tiening, ting. Heb ik De Makkers er ook nog? Even kijken of dat ik De Makkers erbij kan pakken. Want dat lijkt me ook, dat dan ook wel leuk als ik De Makkers er ook nog even bij kan pakken. Kijk even of dat ik De Makkers erbij kan pakken. Dat ik die even snel bij de hand heb, want dat is natuurlijk ook altijd de vraag. En, maar De Makkers die hebben hem ook gedaan, ja. Ja, ja, dat klopt. Oh. Ja, ik denk niet dat ik hem bij de hand heb. Nee, dan moet ik echt gaan lopen zoeken. En, maar in ieder geval, ja, zo blij als een kind. Maar ja, goed, zo kun je natuurlijk door willen gaan. Maar ik wil die instrumentale versie laten horen. Er is namelijk, en ik zit ook te denken aan welk orkest dat ook weer was. En normaal gezien, dan weet ik dit heel snel uit mijn hoofd. Maar ik kom er niet op. Dit is heel erg. Ik denk dat het de warmte is. Maar Mieke, die zat hem al door te geven. En het is wel, dat is leuk, maar en ik probeer dus nog steeds die andere die speciale versie te vinden. En maar die zie ik dus niet. Dat is heel leuk, hè. En het is niet door Fugain gedaan, want er worden heel veel Fugain-platen laten zien. Maar die is het dus niet. Maar je komt er dan kom ik er gewoon niet op. Ik ga er naar zoeken. Ik ga er in ieder geval naar zoeken. Zal ik ook even. Ik ga toch even kijken of dat ik die andere versie kan draaien. En dat is die van De Makkers. Ik ga even kijken of dat ik hem erbij kan pakken. Kan ik hem erbij pakken? Ik denk, ja, jawel. Moet kunnen, denk ik. Ik ga even kijken of dat hij kan, hoor. Kijken of dat hij wil. Ja, want dat is altijd maar de vraag, natuurlijk. En ik ga gewoon even kijken wat hij wil. Zou hij willen? Ja, hij wil wel. Doe die ook maar even, hè. Maak het uit.

als een kind. Mieke zegt, oh, het lijkt wel Q en Q. Ja, een beetje wel Q en Q. Maar en ook zo'n gesproken tekst is erdoor inderdaad. En natuurlijk ook van de makkers. Dus ja, het klopt al wat je zegt, Mieke. Maar ik had het eventjes over die instrumentale versie. Ik heb hem ondertussen gevonden. Ineens schoot ik me er binnen. Het duurde even, maar het kwam binnen. En ook die wil ik je eventjes laten horen. Dus let even op. Ik wil hem je toch even laten horen. Deze werd ook in de serie Mens durft te leven trouwens gebruikt. En het was dit. Hier is Frank Porcel.

en zonder gekheid. De versie van John Rawls werd natuurlijk populair. Maar het rare is dat deze Franse versie door niemand minder dan inderdaad Frank Pourstel wel degelijk ook een top 40 hit werd. En het werd een top 40 hit voor hem. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders dat je dit op deze manier ziet en hoort. En ja, de film Frank Pourstel kwam in de Nederlandse top 40 terecht zelfs. Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder als je dit zo hoort. En ja, ik vind hem zo mooi. Deze heeft Only a Time. En het blijft een bijzonder mooi nummer. Maar dit stukje, ik weet niet waarom dat ik de instrumentale eigenlijk het mooiste vind van allemaal. Maar goed, dat even terzijde. Tijd nu voor iets heel anders, want vier vergelijkplaten. Nou, vier vergelijkplaten is ook tijd voor een plaatje wat Linda al tegen mij zei. Ja, dus wat zei Linda tegen mij? Wat moest ik gaan draaien voor Linda? Nou, deze. Ik had hem beloofd aan Linda. Dit is de Rolling Stones. Dit is Emotional Rescue.

Oh, dit is toch lekker. Ja. Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. Dit is een stoffig plaatje, zegt PJ. Ja, nou, vind ik niet. Het is gewoon een plaatje. Het komt uit de jaren 50 trouwens. Guy Mitchell en Linda die zei, oh, leuk liedje. Ja, nou, in ieder geval, The Lord Made the Peanut. Je hoorde Guy Mitchell uit 1955 om precies te zijn. Dus, het is lekker oud. Ja, het is lekker oud. Het is diep terug in de tijd. Wie zit allemaal nog te luisteren? PJ zit te luisteren. Mieke zit te luisteren. Jolanda die zit te luisteren. En Linda, wat ik al zei, die zit sowieso ook te luisteren. Want die had het ook over dit plaatje. En, ja goed, en Emotional Rescue draaide ik speciaal voor Linda. Want dat had ik beloofd. Dat had ze aan mij gevraagd. Dus ja. Nu even een dame. Want zoveel dames hebben we nog niet gehad. Nina Simone. Exactly like you.

I'm a yogi. I'm a yogi baby. Ja, nou, dit zijn van die plaatjes. Daar word je vrolijk van, daar word je blij van. En deze ook komt uit 1960 trouwens. Yogi hoor je van de Ivy 3. En ja, weet je, ik ga je de B-kant ook even laten horen. Dat is ook zo'n gek dingetje. Was Judy there?

0: please tell me, was Judy there?
1: 18 minuten over 11 in Back to the Oldies. Was Judy there van de Ivy 3? En uit 1960, maar de andere kant stuk veel leuker nog. I'm a yogi. Ja, nou ja, ik ben geen yogi, joh. Ik heb ooit wel eens geprobeerd om iets van op dat gebied te doen. En dan inderdaad, gekeken naar hete kolen. En toen dacht ik, ik weet niet of dat ik dit wel ga doen. Heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Nee. Ik heb het toch maar niet gedaan. Ik zit er van de andere kant. Je moet het gewoon een keer doen, denk ik. Maar ja, ik heb het nog niet gedaan. Nee. Mijn voetjes hadden toch zoiets van, doe maar niet, nee. Dansen doen mijn voetjes wel en rocken ook. Ik denk dat Linda deze wel leuk vindt. Here's a sweet. Met een verrijden track. Turn it down.

0: Mieke die zei van... Hey, het was een verzoekje voor zaterdag. Nee, dit was niet het verzoekje voor zaterdag. Want jij wilde voor zaterdag namelijk... wilde je Saturday in the Park. I think it was the 4th of July. En dit was absoluut niet dat nummer. Dit was Does Anybody Really Know What Time It Is? En daarvoor The Suite en Turn It Down. Het was een absoluut ook geen B-kantje van sommige... Want Mieke zei, zit een B-kantje of zo? Nee, het was geen B-kantje. Het was gewoon de A-kant van de single. En Turn It Down. En Jolanda die... of Jolanda niet, Linda die zat te luisteren. En die zei, hier kreeg ik gelijk al een duimpje en een blij dingetje van. Dus dat maakte hem ook nog eens een keertje helemaal mooi. Ja, ik vind het van wel.
1: Jij was het mooiste van mijn leven genomen.
0: Nou, dat ging dus niet goed. Dan moet ik eventjes wat aan doen, want ik wilde eigenlijk Benny draaien. Maar deze single is... ik had zoiets van, nou, deze single kan ik wel draaien. Alleen dat had ik dus op een andere manier moeten doen. Ik ga hem er even bij pakken, want ik wilde eigenlijk iets van Benny Nijman draaien. Omdat ik weet dat ik daar Jolanda een plezier mee doe. En ik draai eigenlijk... heel weinig Benny. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet ik er even eentje van Benny bij. Zeg, nou, ik ga gewoon lekker een... Ik ga gewoon even een andere pakken. Ik pak gewoon eventjes even eentje van Benny. Want ik wil er wel eentje van Benny draaien. Dan doe ik even deze. Ja, ik vind deze is toch ook wel mooi. Want ik had zoiets van, hey, ik ga eens eventjes iets van Benny draaien voor Jolanda. Want ik weet dat Jolanda daar gek op is. En ik vond het wel leuk. Maar deze die moet even een badje hebben, heb ik gemerkt. Dus ga ik even een andere. Dus doe ik gewoon een andere. Ja, doe het toch een andere. Maak het uit. Benny Nijman heeft zoveel gemaakt en zoveel mooie dingen gedaan. Dat ik wel eens denk zo van, wow, deze is ook mooi en die is mooi. En nou ja, goed. Dan doen we er toch eentje. Ja? En ik weet zeker dat Jolanda dit heel graag doet. Ja. Dit is Ode aan Maastricht.

eens terug, zei niemand minder dan zijn Mieke. En die zei, Benny Nijman, oh Maastricht. Ja, nou, die ging ik inderdaad draaien. Ga met me mee naar Maastricht. En een mooie rustige, ah ja, zei Jolanda. En ik ga zondag, nou, ze gaat zondag naar Maastricht. En mijn broertje, inderdaad, Mieke, die woont nog altijd in Maastricht. En daarachteraan, Everybody Needs Love van niemand minder dan Gladys Knight and the Peps. Nu hoog nodig tijd nog even voor wat popcorn.

0: Even lekkere popcorn. Van die popcornplaatjes waar je vrolijk... Ja, niet qua teksten zijn ze altijd niet even vrolijk. Maar ja, het hoort er wel bij. En het heeft een beetje die cha-cha-cha effect. En lekker die popcorn, zegt Mieke. Nou ja, echte popcorn is ook lekker hoor. Maar ik ben wel een popcorn... Ik ben een popcorneter, maar ik wil dan wel zoete popcorn. Dus niet zout, maar ik hou van zoete popcorn. Dus die vind ik wel heel lekker. Ik ben niet zo'n zoute popcorn fan. En want daar kan ik ook veel minder van op. Van zoete popcorn, daar blijf je van. Daar blijf je aan eten. En dus ook dat, ja. Dus, maar in ieder geval, ik kreeg 4 duimpjes. Bij elke track kreeg ik een duimpje van Linda. Dus dan weet ik zeker dat het helemaal goed zit. Is nu hoog nodig tijd voor de vergelijkplaat.
1: De vergelijkplaat.
0: En...

Ja, en het grappige is, dit is natuurlijk ook popcorn. Je hebt hem ook van Katharina Valente. Dan heet hij ook Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini. En je hebt hem dus van, nou ja, Brian Hyland. Van Bombella Runa. Veel later in de jaren eind... was dat jaren 80? Eind jaren 80, ja. En er zijn nog zoveel verschillende versies door. De Blue Diamonds door. Nou ja, echt zo je kan er alle kanten mee uit. En dit was er ook zo eentje van. Ja, het zijn van die leuke dingetjes. Black and White hoorde je. Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini samen met... en dan moet ik het goed zeggen. Black and White en The Melody Sisters. Ja, ik moet het wel helemaal goed zeggen, hè? Ja, ja, ja. Nou, een stukje jeugdsentiment dan nog voordat we overgaan naar dat andere dingetje. Ja. Dan speciaal voor Mieke.

ik. Die man met die gele ogen. Ja, maar dat weet ik ook. Zwartjes, die wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ik ken listen genoeg.

0: En als je nou Q&Q wil zien, ja, dan kun je kijken op In de Schatkamer, want daar staan beide series helemaal volledig op. Dus In de Schatkamer, en dat is de Schatkamer van Beeld en Geluid, dus schatkamer.nl. En daarop staan ook alle afleveringen van Q&Q, kun je daar bekijken. En ja goed, het blijft leuk. Dus Jorre de Makkers samen met inderdaad Erik van het Woud. Dus Jolanda, als je die ooit nog eens wil zien, Q&Q, wil terugkijken, dan is het een aanrader om hem daar eens te kijken. Dus want hij is in de Schatkamer te vinden, met trouwens nog duizenden en duizenden en duizenden miljoenen uur aan Nederlandse televisie kun je daar terugkijken. En dat is wel zo leuk om te kijken. Maar goed, iets heel anders nu. Tijd voor deze. Want het is tijd voor Raad een Lied, of niet?
1: Raad een lied. Ook al raadt uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet of wel? Het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag. Hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een Lied of Niet. Presentatie Willy Walden. Geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis
0: Dave Duzen.
1: Raad een lied of niet.
0: Oké, het is nog 4 minuten inderdaad. En raad een lied of niet. Raad de artiest of niet. Deze man, het is een man, leeft niet meer. En meer zeg ik even niet. Hij komt uit Nederland. En hij was heel bekend. Ja, hij deed ook uitspraken en zo. En hij was heel bekend. Ja, wie is dit?

van een luchtkasteel. Ik heb een klerenkast vol kleren waar de mot in zit. En ik leef al.